Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastián zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. We are

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws. Never stops.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De vondst van een drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig is volgens de Duitse binnenlandminister Dobrindt een nieuwe escalatie. Hij spreekt van een hybride dreigingsscenario en sluit ook nieuwe incidenten niet uit. De drone werd gevonden in de buurt van Oekraïnse vrachtvliegtuigen en is onschadelijk gemaakt. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de herkomst van de explosieve drone en de mogelijke daders. Volgens de minister lijkt de actie namelijk niet op het werk van amateurs. In het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten na een grote toename van zogenoemde Portugese oorlogsschepen in zee. Dat zijn kwallenachtige dieren en die kunnen zeer pijnlijke en soms gevaarlijke steken veroorzaken. In San Sebastian zijn op één dag al 120 mensen gestoken, van wie er 2 naar het ziekenhuis moesten. Inmiddels zijn meerdere stranden beperkt toegankelijk of helemaal dicht. Volgens deskundigen trekken de dieren door de warme zee en gunstige windomstandigheden steeds dichter naar de kust. Een 67-jarige man uit het Brabantse Oosterwijk is verdronken in de Bergse Maas bij Waspik. Hij sprong samen met andere opvarenden van een boot in het water, maar kwam daarna niet meer boven. De politie vermoedt dat het gezelschap overboord ging omdat de boot zonder brandstof zat en dreigde te botsen. Na een urenlange zoekactie werd het lichaam van de man gevonden. De andere opvarenden wisten zichzelf in veiligheid te brengen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident. En de opvang van minderjarige migranten in de Spaanse enclave Ceuta is volgens het stadsbestuur onhoudbaar geworden. Na de massale toestroom van vorige week zitten er nog zo'n 1100 minderjarigen in de stad. Ceuta vraagt de Spaanse regering daarom dringend om hulp bij de opvang. De meeste van de tienduizenden migranten van vorige week zijn al wel weer teruggekeerd naar Marokko. En dat land vervolgt nu ruim 75 mensen voor hun rol bij de massale grensoversteek. Het weer overal droog bij 13 tot 16 graden en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Overdag zijn er flinke zonnige perioden met vooral in het noorden bewolking bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
1: We are officially...

0: turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: KBC. Jouw hits, jouw station.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. Rond 12:30 lokale tijd kwam er een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer arriveerde, stonden de tweede en derde verdiepingen van het gebouw al in lichterlaaien. Wat de explosie in New York heeft veroorzaakt, is onbekend. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Er werd geschoten vanuit een witte SUV met 2 gemaskerde mannen. Kort na de schietpartij werd in een aangrenzend dorpje een brandende auto teruggevonden. Mogelijk is dat de vluchtauto van de daders. De politie vermoedt dat het gaat om een afrekening in het drugsmilieu. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Volgens de VN gebruikt Iran de doodstraf om dissidenten te onderdrukken en angst te zaaien onder de bevolking. Veel executies volgen op bekentenissen onder dwang. Van een eerlijk proces in Iran is vrijwel nooit sprake, aldus de VN. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
7: We are officially the hottest AM station.

0: 891.
1: Hey, what's up, fellas?
2: Hanging out down

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
3: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
4: Omdat ik samen verder wil.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een dode en 11 gewonden bij een explosie en een grote brand in New York City. Van de 11 gewonden zijn er 2 in levensgevaar. Onder de gewonden zijn ook 4 brandweerlieden. In Valence, in het zuidoosten van Frankrijk, zijn 6 gewonden gevallen toen onbekenden het vuur openden op een groep jongeren. De slachtoffers zijn tussen de 15 en 22 jaar oud. 2 zijn er slecht aan toe. Mensenrechtenchef Turk van de Verenigde Naties is zeer bezorgd over het hoge aantal executies in Iran. Het regime in Teheran heeft sinds maart zeker 56 mensen ter dood gebracht. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de Best New Country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en

0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Een vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen de Meern en Houten staat een kapotte auto. Hierdoor heb je 10 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.
5: Beleef de 70s.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. De huidige ebola-variant in Congo is de zeldzame Bundibugyo-variant. Daar is geen vaccin of behandeling voor. De epidemie is nu al de op één na grootste ebola-epidemie ooit. Alleen die in West-Afrika tussen 2014 en 2016 in Guinea, Liberia en Sierra Leone was groter en eiste 11.000 levens. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Volgens de luchtvaartautoriteit FAA is de president niet in gevaar geweest. Sinds het dodelijk ongeval van vorig jaar met een helikopter worden commerciële vluchten stilgelegd als de Marine One helikopter van Trump opstijgt. Dat is gisteren niet gebeurd. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Volgens de overheid is de kans op een zware aardbeving rond Tokio de komende 30 jaar ongeveer 70%. Osaka geldt als de belangrijkste kandidaat, maar ook Fukuoka, Nagoya en Sapporo worden genoemd. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Er werden tijdelijk bussen ingezet door Arriva. Sinds gisteren heeft de brandweer het vuur in het natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray onder controle. Tussen Boksmeer en Nijmegen worden voorlopig nog bussen ingezet, omdat op dat traject aan het spoor wordt gewerkt. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de N325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd.
4: We are officially the hottest AM station. 891.
5: Beleef de jaren 80.

0: Dit is KBC. Rise and Shine. Tot 9 uur, de jaren 80.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen van Arriva. Het treinverkeer tussen beide plaatsen lag enkele dagen stil door de natuurbrand in Noord-Limburg. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Huissen en Presikhaaf staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is hier dicht.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt opengaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan ook is klein. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Vijf anderen trokken hun asielaanvraag later in en keerden terug. In maart deden de speelsters mee aan de Aziatische kampioenschappen voor vrouwen in Australië. Ze vreesden bij terugkomst in Iran voor vervolging, omdat ze tijdens het toernooi in Australië weigerden het Iraanse volkslied te zingen. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bregseplein is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging.
4: We are officially the hottest AM station.
5: The Giant

0: KBC Radio. Jouw hits. Jouw hits. Jouw station. Hier hoor je alle hits.
1: KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort...
3: ...het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental door ebola in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1800. Ook het aantal besmettingen steeg naar bijna 4000. Een helikopter met aan boord de Amerikaanse president Donald Trump is gisteren te dicht in de buurt gekomen van een passagiersvliegtuig. Het burgertoestel was bezig met de klim vanaf Ronald Reagan Washington National Airport. Japan onderzoekt de mogelijkheid van een tweede hoofdstad. De regering wil voorkomen dat het landsbestuur stilvalt als een zware aardbeving of andere natuurramp de hoofdstad Tokio treft. Tussen Boksmeer en Venray rijden sinds vanochtend vroeg weer treinen in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf Zevenaar 10 minuten extra reistijd.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
2: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De brand zelf is sinds gisteren onder controle. Wel wordt nog gewaarschuwd voor stankoverlast. Die heeft geen gevolgen voor de gezondheid. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. De gevonden drone was niet het werk van amateurs, aldus de Duitse minister Dobrindt. Het projectiel lijkt de modernste beschermingsmaatregelen te kunnen omzeilen. Oekraïne gebruikt Leipzig als tussenstop voor het vervoer van militair materieel. De drone is onklaargemaakt en wordt nu door de NAVO verder onderzocht. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. De kans dat de VS akkoord gaan met welke machtspositie van Iran dan 60 kwam bij de berg Krasjoch in Tirol in de richting van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Iran en Oman beschouwen de VS als een stoorzender. Of de zeestraat uiteindelijk ook echt open gaat, hangt mede af van de reactie van de Amerikanen. Maar de Amerikanen kunnen een eventuele deal tussen Iran en Oman ook niet tegenhouden. Het weer, overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf knooppunt Oudijk 20 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem tussen Heteren en Renkum 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Voor knooppunt Hooipolder 5 minuten extra reistijd. Miami Girl.

0: Het Zoute Uur.
1: Mark van Amstel.
0: Muziek uit de tijd van de zeezenders.
2: Seit 2000 Jahren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

Het origineel draaiden wij van toen het echtpaar Ike en Tina Turner, River Deep, Mountain High, later door een heleboel artiesten aan het vinyl toevertrouwd. Maar dit was de eerste originele River Deep, Mountain High opname uit de jaren 60. Straks Vivaldi bij Noordzee en Mi Amigo. En op AM 891 muziek van onder meer Little Richard, Mungo Jerry. We hebben Night People op de agenda staan met Again. En we hebben Lionel Richie, Say La. Maestro, graag de platenspeler aan bakboord voor Eric Clapton en Knocking on Heaven's Door.

0: with Caroline on 259.
1: Go, go!
2: Radio Atlantic.
3: Dit is Edward Biesing in het Zoute Uur op KBC Radio.

Ik vind dat een gezellige meezinger van de Makkers. Zomerzon. En ik hoop dat jij als luisteraar er ook van genoten hebt. Het Zoute Uur bij KBC Radio. Op de Middengolf en via de stream te beluisteren. Elke dag. It's the-

0: Het Zoute Uur. Muziek uit de tijd van de zeezenders.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met controles in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen bij Venraai. In een update van de veiligheidsregio's te lezen dat het gebied ook vandaag nog nauwlettend wordt gevolgd. De Duitse regering onderstreept een verhoogd dreigingsniveau bij onze oosterburen. In de nacht van dinsdag op woensdag werd een drone met een ontsteker gevonden op de luchthaven van Leipzig. Iran en Oman lijken het eens te zijn geworden over een tijdelijke veilige vaarroute in de straat van Hormuz. Er wordt niet met de VS gesproken over de deal. Twee voormalige speelsters van het Iraanse vrouwenvoetbalteam zijn officieel ingeburgerd in Australië. Ze vroegen asiel aan nadat de oorlog tussen de VS, Israël en Iran was uitgebroken. Het weer overwegend zonnig en droog, behalve in het noorden waar een buitje kan vallen. De wind waait uit westelijke richtingen en is matig tot krachtig. Maxima rond 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

This is the new Radio Caroline.

Twee titels alweer gehad, The Night People. En net in het tweede deel van de show Breakfast in America van Supertramp. En zometeen, oh jee, de OJ's. Maar eerst dit. Bij Zeezender Noordzee werd Vivaldi, concert in D voor gitaar en orkest gedraaid, als er aan boord iets aan de hand was. De medewerkers in de kantoren in Nederland en Zwitserland wisten dan dat ze contact met het schip moesten zoeken. In 1979 vonden de Miamigo-dj's de plaat prima geschikt om aan het eind van een show te draaien. En dat gebeurde wel een beetje vaak, eerlijk gezegd. Een beetje te vaak. Nou, OJ, de OJ's, hier zijn ze met Backstabbers.

Een onverprezen gouden ouwe, een onverprezen hit van de Beach Boys was dat. En Darling, 24/7, dit is KBC Radio, AM 891 en via de stream. Ik laat je achter bij, zullen we zeggen, Bananarama? Eventueel, je hoort het vanzelf.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het al 39 graden. In Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Na een achtervolging werd hij in Breda door de politie aan de kant gezet. De automobilist bleek te rijden met een ingevorderd rijbewijs. Behalve voor de snelheid krijgt de man een bekeuring voor het veroorzaken van gevaar en hinder op de openbare weg. Ook zijn auto is in beslag genomen. De man moet voor alle feiten voor de rechter verschijnen. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. Het is voor het eerst sinds de wankele wapenstilstand dat er Israëlische militairen zijn omgekomen. Libanon en Israël waren gisteren nog in Rome met elkaar in gesprek om te praten over een verder akkoord. Hezbollah is daar niet bij aanwezig en wil ook niet ontwapenen. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Een 24-jarige Nederlander was bij Hallstatt in de deelstaat Opper-Oostenrijk aan het wandelen bij een berghut op bijna 1900 meter hoogte. Hij gleed uit en rolde 50 meter naar beneden. Hij kon zelf nog alarm slaan. Een Nederlander van 68 kwam bij de berg Kragenjoch in Tirol in de bedding van een beek terecht. Hij werd pas na 4 uur zoeken gevonden. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de Wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles doe je er vanaf 7 naar een kwartier langer over. Op de A16 richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn hierdoor dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Je kan omrijden via Vlaardingen over de A15 en de A4. En tot slot de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp zijn ze een pechgeval aan de bergen. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.
7: Ik zeg gas erop, jongens. Gas op de lolly. Ja, dat is een leuke uitdrukking. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik, die hou ik vast. Nou, bij deze. En in mijn andere hand, een kopje koffie. Fijne muziek, Alive and Kicking, Bananarama.

Buongiorno, buongiorno, buongiorno, Robert De Niro is waiting, talking Italian. Ja, ja, ja, ja. Nou, daar gaan we weer hoor, Peppy. Ook voor jou, alive and kicking. Ja, die vroeg zich gisteren af waar ik alive was. Nou, dans le garage. Dat is gek, als ik het zo zeg. Maar nee, het is geloof ik wel goed Frans, trouwens. Nou, weet ik ook niet, maakt me verder niet uit. Onderweg op KBC, alive and kicking. Ja, vandaag weer wel. Nou, er zullen nog wel wat vragen komen. Verwacht ik eigenlijk wat ik had gezegd. De auto moet naar de garage. Daar moest ik gisteren om 11 uur zijn. Er zou nagekeken worden wat er aan de hand was. Waarom mijn elektrische auto niet kon laden. Nou, ze kwamen er niet uit hoor. Na een uurtje met alle storingen die er waren. Ik heb een huurauto. Ik ben gisteren van Utrecht weer naar huis gekomen met een huurauto. En daarmee ben ik vanmorgen weer naar Utrecht gegaan. En weer teruggekomen. Dus ik heb nog steeds een huurauto. En ik zeg, vroeger kreeg je een auto van de garage als je even moest staan en zo. Je krijgt tegenwoordig hooguit een leenfiets. Maar ja, om dan 65 kilometer in een leenfiets af te leggen, dat duurt even. Dus ik heb toch maar een auto gehuurd. Dat moet je dan tegenwoordig doen. Vandaag staat hij de hele dag in de garage. Gaan ze toch proberen het euvel te vinden waarom hij de ene keer wel en de andere keer niet laat. Je kent hem wel, ik heb een Tesla niet, zeg maar. Nou ja, goed dat dus. Ja, kost een hoop centen. Huren van een auto, nou ja, dat begrijp je wel, dat is logisch. Maar geen idee hoe lang ze bezig zijn. Er staat een planning tot 5 uur vanmiddag. Dus, nou ja, wacht maar af. Hopen dat ik morgen wel de auto kan omwisselen voor mijn eigen auto weer. Want toch een beetje vervelend zo. En ja, wat daarna de kosten zijn, wat de reparatie gaat worden. Geen idee hebben ze. Ik ook niet. Ik ga er nog een baantje bij zoeken, denk ik. Maar goed, onderweg KBC Radio. Dat is mijn nieuws. Messenger Bob van Weten. En bob@kbcradio.nl. Om saampies interactief radio te maken. Hartstikke gezellig. Leuk als je het wilt en kunt doen. En anders alleen even een Bluetooth duimpje sturen. Op de gewone, gebruikelijke manieren, zeg maar. Joop, Luc, Jos, Jan, Hans. Ik noem wat namen. Harry, Peppy, Edwin, Combi 1, Johan. Anjo natuurlijk ook, ja. En nog een keer een Edwin en Copy Strike in Highland City met John en Agnes.

Dat heet een kleine computerstoring volgens mij. Ja, het wilde niet helemaal meer. Ik had even geen controle over de bediening. Ik ben blij dat het mijn auto niet is. Zou dat daarmee te maken hebben? Nou, eerst maar even zuiden luisteren, dan jullie post. Kom ik even bij naar Bloem. Even wat er aan de hand is. Even aan mijn moeder vragen.

vandaag Tossie bestellen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Natuurlijk, en voor de koffie kun je ook bij mij terecht. De Highwayman die is erbij. Goedemorgen Bob en onderwegjes via mailtje. Als jullie maar niet denken dat de Highwayman 4 dagen op de bank ligt. Ik ben even een nieuw dak aan het maken op mijn overkapping. Die is handig, jongen, die Highwayman, die Peter. Die klimt zo even het dak op. Als ik dat had geweten, had ik al eerder een klusjesman besteld in de vorm van Peter van Noord. Hartstikke goed. Leuk om te zien, die foto's. Je bent goed bezig. En zo is het maar net. Onderweg op KBC. Ben je er nog? Goed zo. Ja, nee, de schrik om het lijf kreeg je natuurlijk dat ik er niet zou zijn. Dat ik eventjes omgevallen was. Nee, het was gewoon even stil. Ik had even geen controle meer over de bediening. Jeroen van Rode, aviateur Jeroen, zit aan de koffie intussen. Ik ook, dat is goed. Hey, doen we samen even een stroopwafel. Want je was kennelijk toch gisteren al langs geweest met een pelletje met koeken. Dus helemaal voor elkaar. Gerard Grootkozijn stuurt een Bluetooth duimpje. Dat krijg je van mij meteen weer terug. Dat wil zeggen mijn duimpje. Jos, gast erop richting Hollanda. Die was er vanmorgen ook al bij. Om 9 uur in Cesena was de temperatuur opgeklommen naar 38 graden. Dan wordt het tijd om Italië zo gauw mogelijk te verlaten. Gast erop richting Hollanda. Lekker weer een normale auto kopen. Oké. Okay. Even naar het filmpje kijken. Oh ja, ja, ja, ja. Nou, dat er allemaal hartjes en zo. Blij dat hij er weer uit is. Terwijl het toch Bella Italia jouw beloofde land is. Copy Stuyt in Highland City, zei ik al eventjes. En iedereen de groetjes vanuit Hoogland. John en Agnes Mol. En een verzoekje van Combi 1. Daar kom ik zo meteen op terug, Johan. Zeker wel. Edwin is ook lekker bezig geweest. Edwin van Tielbeke. Morgen, Bob. Ik zie hier aan de foto's dat het goed gekomen is. Ik moet even hikken. Net aangekomen in Dresden om daar te gaan lossen. Het is hier één grote bouwput. Ze zijn het waterwerk aan het uitbreiden. Ja, en dan moet Tielbeke te hulp schieten natuurlijk. Dat snap ik ook wel. Nou ja. Je bent er gekomen. Dus doe je best, zou ik zeggen. Gas op de lolly, dat wil zeggen, die staat onder een hoek van 45 graden. Dat gaat helemaal goed komen, daar zie ik ook. Marcel Duitser, vanmorgen was hij er ook bij. Waarbij? Nou, ik ben al vroeg begonnen met Radio M Utrecht. Uitzending wordt gelukkig steeds meer gekaapt door rijdend Nederland. In Midden-Nederland, moet ik dan eigenlijk zeggen. Want ja, er zijn heel veel mensen die al luisteren. Jos ook bijvoorbeeld en Marcel. Dat is leuk. Vind ik gezellig als je er morgenochtend ook weer bent. En ieder andere ook natuurlijk. Maar niet vergeten terug te schakelen naar KBC, hè? Dat is wel belangrijk. Of gewoon de radio hier houden natuurlijk, dat is altijd best. Ik heb net gelost, zegt Marcel, in Dintelhoort, bij Zijderlaan. Ik mag nu naar Bodegraven om te gaan laden voor Oldenzaal. En daar gaat er aan de zaak de boel weer uit. Oké, mag ik voor jou een bakje koffie? Maar natuurlijk, Marcello. Marcel, Deutzer. Ja. Verkeersinformatie van de ABB. Erwin de Hart staat te knipperen. Ik kom zo, Erwin. Komt er zo meteen aan, de Europese ronde. Wil je er een donut bij, zeg je dat nou? Ja, mag zo wel er een donut bij. Lekker. Ja, dat ziet er goed uit, die donut. Donut. Ja, lekker. Heerlijk. Doe ik het ook, hè? Maar ik hou het bij een stroopwafeltje. Zo, die heb ik gekregen van aviateur Jeroen. En een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Ik dacht dat een paard een hoofd had en geen bek. Heeft een paard een bek of een mond? Nou ja, dat is ook gek. Een paard heeft geen poten, maar benen. Een paard heeft geen kop, maar een hond. Een kop, maar een hoofd. Maar ja, eigenlijk is het wel heel erg gek. Een gegeven paard mag je niet in de bek kijken. Het is wel de bek, maar geen mond. Nou ja, laat maar. Waar maak je je druk om in het leven? Zo is het maar. Jan is erbij, Jan Gimbis, onderweg even kijken naar de fotootjes. Vandaag een beetje door Zeeland toeren voor Intersprint. En dat was gisteren dan. En vandaag de groeten vanuit Groningen. Je komt nog eens ergens, er gaat niks boven Groningen. Krijg je natte voeten ook trouwens. De MRC-mossel, ja, ik zag al wat. Bob, is de auto alweer gemaakt? Was ook jouw grote vraag. Nou, nee dus. Nog onduidelijk op dit moment wat het is. Ik kan dat in een app allemaal bijhouden, maar dat doe ik nu maar niet. Ik heb alleen goedkeuring gegeven op het huren van de auto en de eerste aanzet tot reparatie. Het schijnt een gigantisch uurloon te zijn in de garage tegenwoordig. Dus ja, nou ja, het moet wel onderzocht worden, / gemaakt worden.

0: wat er aan de hand is. Waarom die de ene keer wel laat en de andere niet laat. Nou, Luc is wel geladen. Gisteren alweer in Bremen. En helemaal teruggereden tot Frans op den Bult. Nou ja, Bremen. Deurlingen. Nou ja, daar een boerennacht gemaakt. Een boerennacht, ja. Het potje doorlichtzalf is nu wel een beetje op.
1: Oké. <Okay.
0: laughs> Graag koffie als het kan. Nou kan, dat ken je natuurlijk van mij. Hè. Vanavond maar eens even thuis kijken in Terneuzen. En morgen maar zien wat we dan nog kunnen doen. Dan is het alweer vrijdag. Het is rustig, dus wacht er maar even af. Muziek onderweg van Olly Murs en Flowrida met Troublemaker. Wel toepasselijk bij mij, denk ik dan. En niet te vergeten, meer post. Messenger Bob van Beten. Bob@kbcradio.nl.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Duitsland gaat komend weekend de A2 Dortmund richting Berlijn dicht vanwege werkzaamheden bij Hannover. De afsluiting is van vrijdagavond 7 uur tot maandagochtend 5 uur. A44 Essen richting Düsseldorf is langdurig afgesloten tussen Velberg Noord en Hetterscheid. Dat duurt tot half oktober. In België is de hele maand augustus kans op vertraging op de A12 Antwerpen-Brussel. Er zijn werkzaamheden tussen Londerzeel en Meissen. Het verkeer wordt via de andere weghelft omgeleid. Van zondagavond 9 augustus 8 uur tot maandagochtend 16 augustus 5 uur... wordt er gewerkt op de E17 van Antwerpen naar Gent-Kortrijk tussen Destelberg en Gent-Brugge. De Belgische verkeersdienst verwacht veel vertraging hierdoor. In Italië moet het verkeer de komende maanden tot 9 oktober rekening houden met veel vertraging op de A22 Bolzano-Brennero. Iets ten noorden van Varna wordt aan de weg gewerkt. Op drukke reisdagen wordt het verkeer gedoseerd doorgelaten. Ook op de A26 tussen Alessandra en Genua wordt op diverse plaatsen aan de weg gewerkt. Aan bruggen en viaducten waardoor kans op vertraging groot is. Dat duurt tot 1 september.
3: Dit is Onderweg. Bob van Beteren.

0: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Aan alle vrouwen van 50+, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Breda is een snelheidsduivel van de weg gehaald. Bij Rijsbergen reed de man 200 km per uur, waar 80 is toegestaan. Bij beschietingen in het zuiden van Libanon zijn 2 Israëlische militairen gedood. 4 andere militairen raakten zwaar gewond. 2 zwaargewonde Nederlanders bij valpartijen in de Oostenrijkse Alpen. Ze zijn met traumahelikopters naar ziekenhuizen gebracht. Het weer vrij zonnig en droog, met alleen op de wadden kans op wat neerslag bij een matige westenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 24 graden.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging door grenscontroles op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 richting Rotterdam gebeurde eerder een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brienenoordbrug. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je nog 5 minuten vertraging. En tot slot de A29 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Alfred Numansdorp staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd.

0: Voulez-vous, zo heet ook het album van ABBA. Het singeltje daarvan, op single uitgekomen, dit nummer. Groot succes. Voulez-vous, de blauwe album van ABBA, herinner ik me. Met Super Trooper er ook op, volgens mij. Ja, zeker wel. En Does Your Mother Know stond erop. Zo, ja, ik heb dat vroeger gekocht. Of ik kreeg het. Nou ja, goed, of je spaarde het van verjaardagsgeld. Combi 1 is erbij. Anjo is erbij. Is Jelmer er ook bij? En waar is de hond? Ik vraag het me af. De grote boeren zijn actief deze week. Vakantiestimmung, zeg maar. Ja, dat is toch wel gezellig in de Eifel. Of zijn jullie al de Eifel uit? Dat kan ook natuurlijk. Moet je nog even laten weten. Er komt zo wat aan. Anjo, er komt zo wat aan. Anjo. Ja, ik doe even een soort moment van oproep. Messenger Bob van Beter, bob@kbcradio.nl. Nou, gisteren toch wel wat reacties binnengekomen. Ook al heb ik 80 keer geroepen dat ik niet alive ben, maar wel kicking. De kantinejuf heeft het gemerkt, want ja, jullie gingen aan de haal met haar sandwiches, vers verpakt, dus dat was ook goed. Nou, en een zeepert, want Carlo de halve Brabander die had wat gestuurd. Kan ik het niet meenemen natuurlijk, daar kom ik zo meteen op terug. Tuurlijk, want dat is wel zo leuk natuurlijk om daar nog even aandacht aan te geven. En datzelfde geldt voor Brian, de Brain Westerveld, die bij een nieuwe firma is gestart. Jawel. Wat voor treurig nieuws heb je gisteren gemeld? Ik hoop op morgen, en dat is inmiddels alweer vandaag, ook te kunnen werken. Nee, ik heb gezegd dat je bij een nieuwe firma bent gestart en dat je veel succes wens. The Brain. Mijn voormalig stadgenoot. Zeker. Maar al heel lang niet meer. Maar ja, niet uit het hart. Oh nee, niet uit het oog, uit het hart. Dat is het natuurlijk, ja. De paard niet in het bek kijken. Mond. Onderweg op KWC Radio, Messenger Bob voor Beter, bob@kwcradio.nl. Ja, ik maak even lang post rondje, dat is wel lekker toch? Ja, tuurlijk. Even kijken wie er nog weer gisteren bij was. Ja, Cowboy Phil had nog wat gemeld en de tuinman nog wat foto's gestuurd. Ja, dat is te laat. Kan vandaag wel weer. Messenger Bob voor Beter, bob@kwcradio.nl. Gerbert is er live bij vandaag. Ik ga even terug naar de halve Brabander. Ja, Bob. Carlo, de halve Brabander, hier gisteren een leuke verrassing gehad. Dat is inmiddels een eergisteren. Ik stond in Kessel bij een truckstop. En wat denk je? Komt iemand op bezoek? Het was niemand minder dan de tuinman Martin Leeners. Oké, supergezellige avond gehad. Dat wil ik toch nog even melden. Kijk eens, groetjes Carlo, de halve Brabander. Carlo Meijer. Leuk hoor. Om dat zo te lezen. Ja, had de tuinman daar ook nog iets op? Dat denk ik eigenlijk wel. Dat denk ik wel. Even kijken hoor. Hans is er live bij. Duimpje. Dan wacht ik nog even op de foto's. Die zat in Noorwegen. Ik weet niet hoe het nu is. Maar ben wel benieuwd. Joop Zijderlaan Stolwijk is er wel alive en kicking bij. Dat is mooi. Bob, alle luisteraars van onderweg. Vanmorgen heb ik gelost in de Eemshaven. En nu alweer onderweg naar Wolfhard. En daar gaan we weer laden voor de Eemshaven. Die gaan we morgenochtend lossen. Mag ik van jou een bakje koffie? En straks ook een tosti hamkaas en verse. Natuurlijk, ja, Jan. Wordt allemaal geregeld. Ik heb goed nieuws. Min of meer goed nieuws van Reinhard en Martina. Niet erfstad, dus je kunt daar hoepen wat je wilt. Maar dat zou ik dan niet doen. Wat je wel kunt doen, is even luisteren. Want met hun huisje in Frankrijk is het gelukkig goed gesteld. Dat wil zeggen, goed nieuws. Ik kwam vanmorgen binnen, voor mij dan. Gisteravond kregen wij, zo schrijft Martina, het nieuws te horen dat dat zeg maar de toezichthouder van het gebied in Bordeaux, waar wij ons vakantiehuisje hebben, het hele gebied, dat het weer open is gesteld. En ons dorp mocht gisteren ook weer helemaal open dus. Over 3 dagen gaan we erheen om te helpen met de opruimwerkzaamheden van de bosbranden die eromheen zaten. En dan de spullen van onze dochter ophalen, want die liggen nog steeds in het huisje. Nou, het zal moeilijk worden om alle afgebrande huizen ook en bossen te zien. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Groetjes vanuit Bordeaux. Straks aan alle lieve vrienden en onderwegjes. Kijk, onderweg op KBC Radio. Zo doen we dat en niet anders. Heel veel sterkte. Ik begrijp dat jullie toch over 3 dagen gaan. Dat lees ik toch goed, of niet? Ja, dat denk ik wel. Erik vanuit Canada is erbij gekomen. Oh, die wil vast koffie hebben. Dat denk ik eigenlijk wel. Ja, voor iedereen die dat wil. Messenger Bob van Beter en bob@kbcradio.nl. Gerben Brouwer. Ook een bakkie zeker. Bob, hallo, we zijn er weer bij hoor. Is de karre weer helemaal laat klaar? Nee. De hele dag staat hij in de garage. Ik heb een huurauto. Fijn, dat heb je dan net even gemist aan het begin van de uitzending. Dus ze konden niet in een uurtje tijd analyseren waar het om ging. Kan de laadpoort zijn, de, zeg maar de contactdoos, de bekabeling daarin. Het moest helemaal uit elkaar gehaald worden. En daar hadden ze toch wel een uurtje langer voor nodig dan gisteren. Dus de planning is vandaag. Ik ben met een huurauto naar huis gegaan. Enfin, degenen die het al gehoord hebben, die weten het al. Dus ja, goed, dat is niet anders. Er staat vandaag een dagje garage voor. Dus ik zal het einde van de dag, denk ik, horen of het wel of niet gevonden is, het euvel. Want de ene keer laat die wel en de andere test laat die niet. Ik heb dus ook een test laat niet. Dus voor de duidelijkheid, ja. Ja, het is een dingetje van 8 jaar oud, dus ja, het zou ook aan de bekabeling kunnen liggen dat er een beetje oxidatie is opgetreden her en der, omdat ze in het vocht hebben gelegen onder een auto. Je weet het allemaal niet. Ik heb er ook helemaal geen verstand van. Wel een beetje oog in het zeil houden, want anders dan naaien ze je een oor aan, denk ik wel eens. Garage rekent flinke prijzen, maar ja, er wordt ook flink aan gewerkt, moet je zomaar denken. Dus. Dat is mijn verhaal. Ik wacht het af. Ik hoop morgen goed nieuws te hebben. Dat ik het morgenochtend op kan halen. Ik zit dan toch in Utrecht. Dus ik hoop dan meteen vanaf RTV Utrecht, vanaf Radio M Utrecht, meteen naar die garage te kunnen daar. En dan hopelijk de auto omwisselen. En anders wordt het pas na het weekend. En dat wordt een dure grap, want elke dag moet je die auto huren natuurlijk. Dus los van de reparatie die je natuurlijk ook moet betalen. Oké, ik ga, dat was mijn verhaal, nog een keer terug naar Gerbert. Gistermorgen vanuit Chippenham vertrokken. Getankt daar en gekoppeld in het altijd lastige Antwerpen. Ja, ik heb het meegemaakt vorige week vrijdag en zaterdag. Maar toch om 6:30 via wat omwegen alweer lekker thuis in Woudenberg aangekomen. Ja, het bestaat nog, Woudenberg. Daar had ik nog wel een paar uurtjes op bed kunnen blijven liggen. Want ik sta alweer vanaf 8 uur in Wolvenga in Friesland. Maar ik kan pas lossen als er voldoende ruimte is met een tankwagen. Maar we hebben weer een bakkie en een cookie. En dankzij Wilco en Annette een heel leuk boekie. Oké, een bakkie en een cookie en een leuk boekie. Ik kom de tijd wel door. Rond 12:30 een tosti lijkt me ook wel lekker. Tuurlijk. Nog tijdstippen eraan verbinden. Nou ja, de kantinejuf heeft een smile om de mond. Juffrouw Corrie regelt dat voor je hoor. Hey. Mooie dag allemaal. En mooi weer. Zoals je op de foto kunt zien. Even vanuit je cabine. Op de sokken zit hij, hè. Op de bijrijdersstoel. Lekker onderuit gezet. 12:30 krijg jij je tosti. Dat doen we allemaal. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ze zitten nog steeds in de Eifel, zegt Johan, grote boer. We wilden nog langer blijven, maar hier in de Duitse Eifel blijkt de toren in Parijs te staan. Oh, wacht even. Dat was de bedoeling natuurlijk. Ja, de liefste toren. Want Anjo was gisteren jarig. Kijk! En ze gaat voor Henk Wijngaard, dat is haar favoriet. 60 jaar geworden en we zijn al 30 jaar samen. Nou, Henk Wijngaard, voor Anjo natuurlijk.
1: Ik kom net uit mijn bed.
0: Met liefde.
1: Ik had wat

0: Aan jou gefeliciteerd.
1: Dagje te laat, maar ach, dat kon niet anders. Gefeliciteerd namens mij ook. Hier hoor je alle onderweg. En 60 jaar samen met... 60 jaar en 30 jaar samen... Ach, grapje. Met Johan, kom je één. Hoe is het vol te houden? En dan te bedenken dat hij inderdaad voor Volbeat gaat. Ja. Duimpjes ga ik uitdelen. Erik in Canada is erbij gekomen. Allemaal rare dingen moet ik doen deze week. Oh, wat? Dat hoor je in het volgende uur. Na 12 uur. En Jeroen Schild heeft zich gemeld. Die ga je ook horen. En daar heb ik geen appeltje mee te schillen. Messenger Bob van Beter. Bob@kbcradio.nl. Er ligt nog wat post. Verse berichten komen erbij. En drie keer achter elkaar die emotions. Als Bob dubbelop vandaag.

0: AM Musical Power.
1: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers... en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: ABC. Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10:00 vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Het door brand getroffen gebied is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Ook mogen er geen drones vliegen en is het publiek in de omgeving verplicht om de aanwijzingen van politie, brandweer en handhavers op te volgen. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Eind vorig jaar gingen veel mensen de straat op om te protesteren en onder andere Koerden worden steeds vaker slachtoffer van marteling, detentie en zelfs gedwongen verdwijning. Dit jaar werden al 22 Koerden en 24 mensen van de Baluchi-minderheid geëxecuteerd. Volgens deskundigen bedreigt en volgt Iran minderheden die in het buitenland wonen ook. Italië houdt nog zeker anderhalve week last van extreem warm weer. Vanwege de vierde hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. In Florence en Bologna is het 39 graden, in Rome, Milaan en Turijn is het met 37 graden ook bloedheet. De Italiaanse Weerdienst denkt dat deze zomer de heetste wordt sinds de start van de metingen. Behalve de hitte is ook de luchtvochtigheid in het Middellandse Zeegebied erg hoog. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Twee vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid duurt er 10 minuten langer over. En op de A76 Geleen richting Aken, vanaf knooppunt Kundenberg, 10 minuten extra reistijd.
5: We are officially the hottest AM station.
6: Onderweg met Bob van Beten.

0: Vandaag de dag zou je er niet meer mee uit kunnen komen. Daar kom je niet meer weg, beter gezegd, met hip, hop, hop en dan een groot succes scoren. Maar Spargo kon het wel. En ze hadden diverse grote hits bij ons in Nederland. Vonden we hartstikke leuke muziek. Sterker nog, ik vind het nog steeds leuk. Ja. Maar goed, ik ben ook van de oude stempel. Dat is heel gek, hè? In de loop van de jaren dan hoor je in ene bij de ouwetjes. Ja. Tenminste, zo ziet de jeugdje. Ja. Ik had van de week nog een collega in Utrecht, die was jarig. En tegenwoordig weet je gelukkig dat iemand jarig is als ze een mailtje sturen. En dat is meestal rond een uur of 10. Nou, er staat wat lekkers op de bar. Ik ben vandaag 26 geworden. Dan denk je, oké. Dat is lang geleden. Van de week was er iemand die inderdaad zei tegen mij, voordat die mail kwam, ik ben jarig vandaag. Ik durf dan bijna niet te vragen, hoe oud ben je dan geworden? En toen zei ze tegen mij, 24. Ik denk, dat zijn je collega's waarmee je werkt. Dat is op zich fantastisch natuurlijk, hartstikke leuk. De jeugd geeft weer input, zeg maar. Maar je voelt jezelf dan met 60 toch wel een beetje oud eigenlijk. Maar je bent nooit te oud om te leren, zeg ik dan maar. Dus, we gaan ervoor. Nou, hoe is het met de auto van Erik in Canada? Nou, niet zo best, kan ik je vertellen. Deze week begon mijn automaat plotseling rare dingen te doen, schrijft hij via Messenger. Op een gegeven moment had ik alleen nog maar oneven versnellingen. Dat is oneerlijk. Hij doet het trouwens nu weer goed. En zometeen ga ik toch nog maar even langs mijn dealer om het na te laten kijken. Ja, dat is inderdaad wel handig, denk ik. Want ja, wat zou er zijn? Maar zonder koffie gaat dat natuurlijk niet lukken. Waar moet het heen? Even kijken naar Lake George. Lake George in Canada. Nou, even mikken. Dat niet vinden. Wacht, zo klein is dat niet, hè? Oh, hier, Lake George, oké. 3, 2, komt hier, 1. Vuur! Lake George. En je stuurt maar even een duimpje als het binnen is, Erik Nijhoff in Canada. Bij Lake George. Ja, is toch wel even handig natuurlijk, ja. Evers is erbij. Evert Brugman, gezellig. Leeg aan de Côte d'Azur en intussen weer geladen in Oligio, Italia. Wat een slechte planning voor jou, hè? Nee, dus hartstikke goed. Leuk hoor. Nou, even kijken. Morgen los in het AZC in Ter Apel. Ja, dan is de grap natuurlijk. Wat neem je dan mee vanuit Italië? Ja, dat is heel gek natuurlijk om dat te zeggen. Maar goed, je was niet alleen, hè? Je was jullie waren toch met z'n tweetjes onderweg deze week? Ja, dat is waar. Ja. Marloes is ook mee. Dus ik denk dat ik mijn dochter Marloes eerst maar even thuis afzet. Het was weer een flinke operatie om door die konijnenpijp in Zwitserland te komen. Knijnenpijp. Oké, goed. Nu alweer in een stouw in Karlsruhe. Ach, zo. Ja, dat is niet zo leuk. En dat maakt, Marloes, dat maakt je vader elke dag zo ongeveer mee als je die kant op gaat, hè? Nou ja, bijna elke keer. Veel file natuurlijk, maar goed. Ik hoef je niks te vertellen. Je kent je vader. Je kent het transportwereldje wel. En af en toe even meerijden is wel gezellig natuurlijk, hè. Nou, ik neem aan dat je een leuke week hebt gehad. Ik vond de foto's die ik maandag kreeg al heel erg leuk. Italië, pizza's. Gek, hè? Maar wel leuk, ja. Oké. Groetjes aan alle De Wit vrienden van Evers. Evert Brugman voor de duidelijkheid. Nou ja, die collega's weten wel. Oh, heb je ook braadworst bij de café? Nu nog? Ik zal even aan de kantinejuf. Nou, die hoort het wel. Die heeft de radio flink hard staan, zo te horen hier. Ik zit hier boven. Ik dreun helemaal weg, joh. Die transistorradio staat keihard hier beneden op de middengolf. 891 heeft ze aanstaan. Ik was er net nog eventjes. Dat zij het wel trekt om mij elke dag te horen, zeg hij. Niet te geloven. Braadworst für die zwei. Ja. Corrie. Für Marloes und Evert. Evers, ja. Ja, dat is dezelfde, ja. Oké. Goed. Nou, succes met naar huis rijden. Marloes, tot de volgende keer. Maar ja, misschien ben je er morgen nog wel even bij. Dat zou kunnen. Of ga je toch ook mee naar Ter Apel? Nee, niet doen. Gewoon lekker even naar huis, denk ik dan. Nou, ik had al wat duimpjes uitgedeeld van mensen die onderweg zijn, die alleen maar een duimpje konden sturen. Voor Anjo draaiden wij, nou ja, natuurlijk het plaatje Sneeuwwitte Bruidsjurk. Ze was gisteren jarig. Namens je man. En groetjes van Anjo vanuit de Eifel. Nou, Anjo, zo'n ruk. Die gruzen dan. Cowboy Phil is erbij gekomen. Bart Baals heeft zich inmiddels ook gemeld. De foto's zijn van Hans van Intersprint ook binnengekomen. Ja, en dan gaan we toch echt horen wat Jeroen allemaal op zijn kerfstok heeft. Welk Jeroen? Aviateur? Nee, Jeroen Schild. Jeroen, kom er maar even bij, jongen.
1: Ja, goedemorgen Bob en alle luisteraars. Ik ben er ook weer bij.
0: Vertel.
1: Ja, gisteren was ik ook wel, maar jij was er niet.
0: Ja. Nee, je was niet alive, nee.
1: Nou, laten we beginnen dan met de eergisteren.
0: Ja, nee.
1: Ik stond bij Bergen op Zoom.
0: Nee. Oh ja, tuurlijk.
1: Ik had een feestnaartje geknapt, had je fotootjes gestuurd.
0: Ja, ik zag het, ja. Ja,
1: gisteren gelost of geladen in Lanaken voor Eindhoven. En die zou gisteren voor 4 uur nog even los in Eindhoven.
0: Ging niet goed zeker.
1: Maar wat denk je wat?
0: Nou.
1: Ja. Ik reed daar bij Sittard, vlak voor Sittard.
0: En toen?
1: En een ene keer motor oververhit.
0: Oh ja.
1: Noodgedwongen aan de kant. Om 2:30 of zoiets was dat.
0: Wat een rare tijd en wat vervelend. De warmte natuurlijk,
1: ja. Dat zou niet meer worden. Er bleek een flexibele slang van koelvloeistof geknapt te zijn. Hè?
0: Oh ja. Ja,
1: koelvloeistof was al aardig op.
0: Zo heet was het gisteren toch niet?
1: Gelukkig binnen 3 kwartier was het weer gefixt.
0: Ja.
1: Toen was ik om 4:45 in Eindhoven. Gisteren, toen heb ik hem toch nog even kunnen lossen. Dus ik stond om 5:10 bij terugstop 8. Hè.
0: Oh ja.
1: Ik vanmorgen om 7:00. Even kijken, 7:00 heb ik geladen in Maria Hoop. Ja, dat ligt daar bij Horst in de buurt.
0: Noord-Limburg, ja.
1: Nee, wat zeg ik? Bij Remonta en zo.
0: Ook Noord-Limburg.
1: Ik heb paardenmest geladen voor Wetschen. Ja, ik heb zojuist eventjes 3 kwartier op bed gelegen.
0: Je klinkt nog slaperig.
1: Ja, beter is op de radio, dus we moeten even snel het weggetje zetten.
0: Ja, ja, goed zo. Ja,
1: ik sta met 1:30 sta ik in Wetsje.
0: Oké.
1: Okay. Even lossen, dan in Bakum, even Kuilmaaijs terugladen voor Nieuweroord. En dan gaan we nog wel even kijken.
0: Op naar Drenthe, ja, hartstikke goed. Nou goede reis.
1: Een mooie middag van met z'n allen. En dan spreken we elkaar snel weer. Goedjes, hoi.
0: Ja, dat is Jeroen Schild, hè. Kijk, die slang, ja, ik snap het wel. Misschien is bij mij een probleem ook wel met het laden van die auto voorbij. De hitte speelt parten. Nou ja, ik hoorde wel iets van. Het zou kunnen zijn dat de kabels op een gegeven moment in het water liggen. En met die droogte, ja, dan droogt het weer uit en dan gaat het oxideren. Ja, ik laat me ook alles wijs maken. Jeroen, dankjewel. Meer post op het een. Messenger Bob van Meten. Bob@kbcradio.nl. Ga ik voor jullie nog eens even kijken. Ja, het koffie is er wel, natuurlijk, ja. En tosti's kun je ook bestellen. Ga ik eens even kijken of er nog een weeroverzicht voor Europa te bakken valt. On a train.

Lekker, lekker, boom, boom, boom. En dan bedoel ik mee, lekker tosties. Ja, ik bedoel, is heel gek natuurlijk. Walk the Dinosaur. Ik heb destijds een optreden meegemaakt in Utrecht van deze groep Was Not Was. Dat was leuk om mee te maken. Het verhaal blijft natuurlijk altijd hetzelfde. Maar ik denk er een ene weer aan dat tot een paar keer toe de elektriciteit uitviel. Omdat ze zoveel stroom afnamen met het optreden met al die versterkers. En dat was keihard. Het was in het oude Tivoli. Ergens op Paardenveld in Utrecht of zo. Maar goed, ja, degenen die het niet kennen, dat maakt niet uit. Maar Tivoli heb je wel eens van gehoord natuurlijk. Tivoli Vredenburg is het tegenwoordig. Maar goed, de herinneringen was dat was. En dan mijn piratentijd ook in Baren niet te vergeten. Ja, radio piratentijd. Of denk je dat ik met zo'n lapje op zee heb gevaren? Nee, dat dan ook weer niet. Zo, meteen meer post. Even kijken. Oh, de halve Brabander stuurt nog even een fotootje door van Martien. Nog één. Nou, gezellig om even te kijken. Die is op bezoek geweest daar eventjes. Een pintje gepakt samen. In het Noord-Limburgse. En zometeen ga ik door meer post heen. Ik moet eerst eventjes, beloofd is beloofd, even een overzichtje doen van het weer. Voor Europa. Europa, maar ik begin in België. Want hoe staan we ervoor in België? Nou, ik ga het je vertellen. Voor de middag op het menu van het Westuit steeds meer wolkenvelden. Dan denk je, daar zit regen in. Nee, dat niet. Het blijft droog. Overal blijft het droog met een temperatuur die geleidelijk aan het gaat oplopen tot slechts 21 graden. Maar heerlijk lijkt mij. Er komen steeds meer wolkenvelden dus bij. Oh, de temperatuur gaat nog de hoogte in de Kempen op 24 graden uitkomend. En dan komt op een gegeven moment wel weer de zon erbij hoor. Ja, zeker wel. Rond zonsondergang is het ongeveer afgekoeld tot 17 graden. Lekker om in België te zijn. Er gaat niks boven België ook, zeg maar. Boven Groningen ook niet. Maar boven België? Nou, dat is Nederland. Okay. Morgen trouwens ook veel ruimte voor zon. Droog blijft het met temperatuur zo van rond de 20 graden. In de ochtend al. Temperatuur gaat uiteindelijk naar 3 of 24 graden in Belgisch Lotharingen. En een zomerse temperatuur kan er ook wel aankomen, 25 graden. Voor het weekend, dus zaterdag 8-8 en zondag 9-8. 25 graden aan zee en zelfs tot 29 graden in de Belgische Kempen voor zaterdag. En zondag ietsje minder. Nou nee, ietsje meer of zelfs 32 graden. Is het dan een beetje voorbij? Nou, het keldert weer een beetje volgende week. Maandag tot en met de week daarna zondag. De temperaturen tussen zo'n 22 en 8, 29 graden. Dat zijn wel de uitschieters overigens hoor. Over uitschieters gesproken, het blijft zo in Italië. Met tegen de 40 graden als temperatuur met code rood natuurlijk in Milaan en Florence. Ook Rome bereikt 5 of 36 graden weer vandaag. Aan de Adriatische kust, daar is het ook zonnig en droog. Doorgaans liggen daar de temperaturen wat lager, aangenamer 32 tot 34 graden. En dan voorbij het weekend, dan neemt de hitte in het noorden af. Er komen ook wat buien aan, maar in Rome blijft het zonnig en zomers warm. Volgende week ook weer temperaturen zo van 5 of 36 graden. Dan in Spanje, het grootste verschil de komende dagen is het koele, soms buiige noorden tegenover het zinderend warme, zeg maar gewoon hete, overwegend droge binnenland en het zuiden. Galicië, Asturië en Baskenland, daar wisselen wolken, zon en af en toe ook wel stevige buien met bewolking ook weer af. Temperaturen rond 24 graden aan de noordkust. Verder landinwaarts gaan de temperaturen heel snel de hoogte in Zaragoza, 37. En overmorgen zaterdag zijn daar zware onweersbuien voor weggelegd. Ook midden Spanje, Madrid, maar ook het Zuid-Spaanse Sevilla. Dagenlang zitten ze al in de zon bij 38 graden. En voor diverse regio's, inclusief Malaga. Dat geldt vanwege de hitte, het risico op bevangen worden door de hitte. Hoge temperaturen daar. In het weekend houdt de droogte en de hitte voor een groot deel van Spanje aan. De weilanden wel 30 graden

En daar is het dus theoretisch wat koeler. Mallorca, Ibiza ook trouwens, zie ik hier. De Balearen zo'n 2, 33 graden Celsius. Duitsland 20 tot 28 graden. Minder heet in het noorden, want daar hebben we het over dan in het zuiden, waar lokaal de temperaturen toch wel op de 34 graden uitkomen. Bijvoorbeeld in München. Nou, dat is aardig Zuid-Duitsland. Het oosten van Oostenrijk heeft ook extreme hitte, terwijl temperaturen in het laagland van Burgenland en rond Wenen lokale 40 graden weer wordt aangetikt. Zeker dus code rood. Risico op natuurbranden is daar ook natuurlijk heel nog steeds van kracht. Richting het weekend gaat de temperatuur in de bergen wel iets omlaag naar zo'n 26 graden. In het oosten zelfs zaterdag en zondag opnieuw 35 graden. Wenen blijft de tropische dikke 30 graden in ieder geval houden. Zondag ook. Boven de 30 graden weer opklimmend. En dan hebben we nog... Oh, ik heb Frankrijk ook nog liggen. Ja, Zwitserland rond Basel, Genève, Lugano en het Mittelland. Daar is het best wel heel erg heet. Code rood voor de extreme hitte afgegeven met temperaturen tot 36 graden. In de laaggelegen gebieden hebben we het over. Maar Basel en Ticino die pakken toch wel 7 of 38 graden mee. Ook Zürich blijft de komende dagen erg hoog qua temperatuur. In ieder geval boven de 1,32 graden Celsius. In het weekend kan er een felle onweersbui wat afkoeling geven. Ja, in Frankrijk nog in het noorden zonnige periode 24 graden. In Normandië in het zuiden nog de intense hitte. In de Rhône van Ey en de Alpen code oranje. En tot zelfs rood aan toe vanwege de extreme hitte. Met temperaturen van in de Rhône van Ey 37 graden. En ga je richting de Alpen of bijvoorbeeld naar Corsica, op het eiland ga je afkoelen. Moet je rekening houden met de tropische waarden en plaatselijke kans op een stevige onweersbui. Komende dagen wel weer droog bij Bordeaux, 34 graden Celsius. In het weekend nemen van het zuidwesten uit de onweerskansen toe. Ik denk tegenwoordig dat is alleen maar goed vanwege de bosbranden. In Parijs eerst nog zon, temperatuur zaterdag naar 32, vooruitlopend op een wisselvallige periode met kans op regen en onweer. Zo, ben je even bijgepraat? Oké. Tja, het is niet altijd zwart of wit. Het is meer rood of oranje. Nou, geel, ben je al blij als het code geel is, eerlijk gezegd. Maar black or white, het maakt allemaal niet uit. Dit is Onderweg op KBC. Met Quiero van Julio Iglesias als laatste schakel in de ketting gaan we daarop inhaken. Laat maar weten aan Van Beten.

0: ABC Radio.
1: Bob Van Beten.
0: Bob Van Beten. On Rick.
1: Every workday between 11 and 1 o'clock.
2: Het is maar dat je het weet.
3: Bob Van Beten!
4: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif. Minder gas, hogere woningwaarde.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
8: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk! Reserveer online via opslagpakkie.nl.
9: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In het natuurgebied Boshuizerbergen bij het Limburgse Oostrum blijft de noodverordening voorlopig nog van kracht. Eerst zou deze zeker tot 10 uur vanochtend duren, maar de gemeente heeft dat verlengd. Iran is door deskundigen van de Verenigde Naties opgeroepen om met de slechte behandeling van etnische minderheden te stoppen. Italië houdt nog zeker 1,5 week last van extreem warm weer. Vanwege de 4e hittegolf deze zomer geldt in alle 27 grote Italiaanse steden het hoogste hittealarm. En dan het weer bij ons. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden.
10: KBC Verkeersmeldingen.
11: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum duurde 10 minuten langer over. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. Dan een bermbrand op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel staat daardoor 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is hier dicht. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Wiegen en knooppunt Ewijk duurde 20 minuten langer over.

0: conditie.
1: Brik.
2: Ja, Brik, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
1: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
2: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
1: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
2: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
1: Dat meen je niet, zeg, hé. Hey. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
2: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Brik.
2: Ja, Brik, kom maar.
1: Met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakje. Kun je me nu wel verstaan?
2: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakje moet gaan kopen.
1: Dat meen je niet, zeg. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
4: Koop je CB bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.

0: Ik vond het, toen ik het voor het eerst hoorde, dit nummer al zo geweldig. Ja, nee, dat is natuurlijk niet veranderd, want ik vind het nog steeds mooi. Crosby, Stills en Nash, John DeYoung, Wasted on the Way. 1982 was het jaar dat ik startte bij de radio. Met het maken van radioprogramma's. Die maakte ik overigens al thuis, die programmaatjes, maar die werden niet uitgezonden. Ja, ik ging bij de Piraten in 1982. En bij de ziekenomroep. Moest ergens het vak leren. Nou, was meer bij de Piraten, bij de ziekenomroep, waar ik overigens wel veel geleerd heb. Op techniekgebied ook wel. En ja, jingeltjes maken en inspreken en presenteren, schuiven. Ja, dat soort dingen meer. Ach ja. Ze zeggen dat het een vak is wat je ervan kunt maken. Maar goed, dat speel ik niet. Ja, nou, toch wel eigenlijk. Onderweg op KBC. Had ik nou een duimpje gegeven aan Kees Diepens? Nee, volgens mij niet. Kees, ik had toch gezegd dat je erbij bent. Gezellig. Remco is er ook bij. Die had ook nog geen duimpje gehad. Of die is allemaal wat. Helemaal vergeten. Nou, dan loop ik niet helemaal mee achter. Elwin ook geen duimpje gehad. Elwin Stegeman. Daar houd ik van. Zeker wel. Alive and kicking trouwens, hè, voor de duidelijkheid. Dat is voor echt extra gezegd nog een keertje voor Elwin Stegeman. Dan kun je weer lekker live tosties bestellen. Dat kan voor iedereen trouwens, hoor. Nou. Ik kreeg eigenlijk ondersteunende woorden voor mijn auto, omdat Combi 1 het ook niet zo heeft op, of niet, ik wel, maar hij niet zo heeft op elektrisch. Nee, ik snap het wel, maar ja, dat is niet anders. Het staat nog in de garage, ik heb nog even gekeken, ze zijn ermee bezig. Ach, ik zie het allemaal wel. Tja, dan heb ik gewoon nog 3 banen erbij om de kosten te betalen. Ja, niet moeilijk om, hoor. Cowboy Phil, België, goedemiddag Bob en alle onderweggers. Gisteren geen live-uitzending, maar nu wel. Oh. Maar ik ben er niet bij, zegt hij. Hopelijk morgen wel weer. Fijne uitzending aan iedereen. Wel veilige kilometers toegewenst vanwege Cowboy Phil. Die denkt altijd aan jullie, hè? En aan mij ook trouwens. Ja, lekker duidelijk allemaal. Oh ja, de ketting, de muzikale ketting, eindigde met Julio Iglesias en Quiero als laatste. Eergisteren, want gisteren hebben we het niet gedaan. Je mag erop inhaken, maar ik heb de eerste al klaargezet, dus... Eerst dat maar even horen en dan kun je daarmee verder, zeg ik dan. Onderweg op KBC. BB. Barry Bennebroek? Nee. Bart Bairots. Goedemiddag Bob en alle onderweggertjes en luistervinkjes. Zo even in de pauzestand en dus een berichtje. Straks lossen in Rijnberg. En dan maar weer even afwachten. Kalm aan, dan breekt het lijntje niet. Graag een bakkie koffie als het kan. Met melk, even kijken. Ja, met melk. En ja, doe er ook maar even lekker een tostietje bij. Nou, dan gaan we dat regelen voor jou. Tuurlijk. Allemaal een fijne werkdag. BB, jij ook natuurlijk, als je zometeen weer en route gaat. De Tukkertarsan, die is druk, maar stuurt mij ook eventjes een Bluetooth duimpje en laat jullie weten dat hij er is. Tja, en de Brain, Brian Westerveld. Kan ik de uitzending nog terugluisteren? Ik stond precies te lossen en te laden. Ja, dat is onhandig natuurlijk, maar daar kun je ook niks aan doen. Brian is bij de nieuwe firma begonnen. En dat doet hij goed. Bij Runpol werkt hij nu. Nadat hij jarenlang bij Bolk Almelo heeft gewerkt. Kun je de uitzending nog terugluisteren? Ja, nou alleen... En dat is fijn dat dit programma uitgezonden wordt via Den Haag Totaal. Dan moet je naar denhaagtotaal.nl gaan en dan met een klein aantal omwegen uitzending terugluisteren. Dan gaat dat lukken. Moet je wel voor dit programma onderweg kiezen, anders dan gaat het niet helemaal goed. Maar het kan wel, als je dat wil. Brian, the brain. Dan naar goedemiddag Bob, een berichtje van BB. Barry Bennebroek, daar is hij dan toch wel. Ik ben na een paar weekjes vakantie er nu weer bij. Ja, te druk gaat om te luisteren. 2 weekjes camping in Bladel. Een dagje naar het Rijksmuseum. Een dagje Keulen. Thuis wat ruimen, dus ja, de weken vlogen om. Dat snap ik. Nu weer aan de rol in elk geval. En mag ik dan toch nog even een bakje koffie, een bakje zwart van jou? Natuurlijk, ja. Oud en vertrouwd. Nou ja, vers en vertrouwd in dit geval. De koffie is natuurlijk hartstikke vers. Iedereen een fijne dag en we gaan er weer tegenaan, zegt Barry Bennebroek. Nog steeds. BB. Utsummeren! Zo, ik zeg het maar eventjes, dan schreef ik het van de daken. Zomeren dus, maar ze zeggen daar zummeren. Okay. Barry, gezellig dat je er bent. En BB Bart Barels ook, hoor, natuurlijk, ja. Jos, even kijken. Koffie, handig. De transportradio onderweg mok heeft hij. En daarom zit het onderste gat in je stuur om daar je koffie op te zetten. Met gevaar voor eigen broek dat je niet antwoordt. Jongen, zeg hij. Nou, onderweg op KBC Radio. Zie ik dat... op welke website? Stuur maar een linkje. Ja, ik zal het ook even doen. Nou, doe ik allemaal. Komt wel voor elkaar. En Edwin Tempelman laat wat van zich horen. Maar wat hij te melden heeft... Dat hoor je zo meteen. Onderweg op KBC. Het is 12:43. Nee, het is 2026. Maar het is 12:44 nu. Onderweg op KBC.
1: De muziekketting. Schakel 1.
0: Na Julio Iglesias draaien we Me and Julio. Down by the Schoolyard. Herinnering van Paul Simon. Hier mag je op aansluiten. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. Woordje uit de titel of een andere Paul. Of een andere Simon. Ik hou mijn mond. It was against the law. Ik zoek toch de gaatjes op. We houden het netjes, mensen. Papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where.

0: Het is maar een kort plaatje. Het is, ik had toen niet eens aangekondigd. Ja, het was Paul Russell. En die sloot naadloos aan. Ja, was een beetje snelheid in de show. Op Paul Simon dus en Paul Russell. Ja, schakel 1 en ja, logisch.
1: De muziekketting, schakel 2.
0: Nou, dat gaat sneller dan het licht, bij wijze van spreken, dit geluid. Dat kan eigenlijk niet, maar het gebeurt wel. Oké, dus schakel 2. Paul Simon werd gevolgd door Paul Russell. Paul Russell dus met Lil Bootang. Een andere tang. En dat doelen we niet op je schoonmoeder. Die komt trouwens vanmiddag bij mij. Dat is leuk. Die is nog nooit in mijn nieuwe huis geweest. Dus ik verheug me erop. Ik vind ze hartstikke leuk. En ik ook, moet ik je zeggen. En dat is echt, echt waar. Ik vind het hartstikke leuk dat ze even langskomt. Dus, het waait wel een beetje, oppassen dat ze niet dat ze niet in het water valt. Het huis ligt met de steiger aan het water. Dus ja, toch een beetje voorzichtig doen. Moet ik extra hekwerk neerzetten? Het is wel mijn schoonmoeder, hè? Hey. Maar goed, een tang dus, daar had ik het over. Tang, voor de duidelijkheid. Maar boe, thing, boe. Ja, bedenk het. Little, mag je ook zeggen. Of een andere Paul, dus ze zijn te bedenken, toch? Kunnen we voor schakel 3 gaan met jullie inbreng. Messenger Bob van Beten en bob@kbcradio.nl. Ik zit even te kijken naar... Paul McCartney. Ja, die had als tweede gekund, maar nu ook als derde. Mull of Kintyre. Mooi nummer, zegt Erik Nijhoff. Nou, ik zeg helemaal goed. Je had trouwens de koffie al lang binnengekregen, dus dat is mooi. Ja, kan. Nou. Even kijken hoor, wat het allemaal is. Even voor Edwin Tempelman. Mooi, mooi Bob. Even een terug in de tijd. Ja, moet ik even lezen hoor. Nou, dat moet ik zeg maar even lezen. Een liedje heeft hij gemaakt, de EWT Project. Ja, daar kan ik niet even gauw aan toekomen aan het verhaal. Kan wel, maar ik doe het niet. Moet ik even op een gemakje doen met een liedje erbij. Dus ik lees namelijk dingen dat ik denk van ja, poeh, nou ja, goed dat jij er een liedje over maakt. Maar de Italian Communist Party, maar het is uit de geschiedenis. Hè? Het is wel van 50 jaar geleden. Het was een hittegolf in Nederland, de zomer van 76. Juli en augustus waren extreem warme maanden. Maar dat hebben we nu ook, hè, volgens mij. Ja, hey, zou de geschiedenis toch een beetje zich herhalen? Nee, nou, kijk even of ik eraan toe ga komen. En dan wel zo gauw mogelijk. Ja, voor de ketting dus Paul McCartney en Mull of Kintyre. Ja, ik denk eigenlijk, waarom zouden we het niet doen? Ik hoef niet naar... de directie te kijken of naar de jury, hè? Nee, dat hoeft niet. Nee. Nee, weet je wat? We gaan het gewoon doen. Huppakee. Jouw hit, jouw station.
1: KBC. De muziekketting, schakel 3.
0: Goeie keuze, Erik. Paul McCartney. En Wings niet te vergeten. Oh.

Oh ja. Malf Kintyre stond 19 of 17 weken in de Nederlandse top 40. Ja, het is even geleden, 1977 en 1978. 5 weken nummer 1 gestaan. Het was ook een geweldig nummer. Nog steeds trouwens, hè? Ja, de geschiedenis verandert wat dat betreft niet. Dat kan ook niet. Ja, je kunt er niet meer van houden. Dat kan ook natuurlijk dat je het een zeikplaat vindt. Maar ik vond hem goed. Messenger Bob van Beert, bob@kbcradio.nl. Aan het einde van de rit met 3 schakels voor de ketting. Meneer Julio, Down by the Schoolyard van Paul Simon. Daarachteraan Paul Russell met Lil Boothang. Een nummer van 3 jaar geleden intussen trouwens. En deze Malf Kintyre van Paul McCartney en Wings uit 77 en 78. Nou. Mag ook morgen, zegt Edwin Tempelman. Nou, gelukkig. Kwam er nog niet aan toe. Maar dankjewel. Kijken of we dat als eerbetoon aan de... Ja, een overleden chauffeur, maar echt lang geleden, ook 76. Een beetje het verhaal van Stille Willy, volgens mij. Of heb ik het mis? Nou ja, morgen ga je het meemaken. Morgen is het wel alweer vrijdag, mensen. Wat betekent dat? De ultieme weekendplaat, mag je over nadenken. En aansluit op de ketting natuurlijk weer en een Bob dubbel op. Kortom, ik zeg veilige kilometers vandaag. Ik vond het zeker wederom een feestje. Blijf luisteren naar KBC en dit programma is er morgen ook weer via Hollands Palet Den Haag Totaal. En hey, Gerrit de Ballengaande Radio is er ook weer. Ik heb Robert van Herbert en Dolly ter afronding. Moet dat nou? Zeker. Tot morgen. Hoi hoi.

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Er werd niet ingegrepen, maar de politie begeleidde de trekkers over de snelweg. De politie reed mee om een oogje in het zeil te houden en te zorgen dat het protest veilig verliep. Er was gisteravond heel even sprake van een opstopping. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. Het gaat in dit geval om nieuwe regels rond de CO2-heffing en de bijmengverplichting voor groen gas. Die regels kunnen de energiekosten verhogen. Gebleken is dat verschillende energieverstrekkers in hun contracten hadden opgenomen dat de vaste gasprijs omhoog kan gaan zodra de nieuwe regels gaan gelden. ACM meldt dat de prijs voor gas of elektriciteit in een vast contract alleen in uitzonderlijke gevallen mag worden aangepast. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Een 37-jarige vrouw en haar 2-jarige dochtertje kwamen om het leven. Tientallen andere mensen raakten gewond. Volgens de Duitse aanklagers handelde de dader uit een religieus motief. Hij zou niet bij een terroristische groepering horen. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Daarop volgde een bericht van het Japanse defensieministerie via sociale media dat er iets vanuit Noord-Korea was afgevuurd en dat het mogelijk om een ballistische raket ging. Even later liet het Japanse ministerie weten dat er geen gevaar meer was voor de gebieden rond Japan. Japan deelde eerder deze week mee dat de krijgsmacht sterker moet worden omdat uit een nieuw rapport is gebleken dat China, Noord-Korea en Rusland een steeds grotere bedreiging worden. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Meersen en knooppunt Kerensheide doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda heb je tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 10 minuten op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. 2 rijstroken zijn hier dicht. En tot slot de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof staat de berm in brand. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uur vertraging.
10: We are official.

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De politie zegt gisteravond verrast te zijn door de boerendemonstratie die onaangekondigd in Apeldoorn plaatsvond. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Bij een vast contract mogen de energieleveranciers bij de invoering van nieuwe regels de prijzen voor gas niet verhogen. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt. In Duitsland is een 25-jarige Afghaanse man tot levenslang veroordeeld omdat hij in februari vorig jaar in München met zijn auto inreed op een vakbondsdemonstratie. Het Zuid-Koreaanse leger zegt dat Noord-Korea zeker 1 ballistische korte afstandsraket richting de Japanse zee heeft afgevuurd. Het weer. Overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind wordt het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast files vanwege de Duitse grenscontroles een paar bijzonderheden. Zoals op de A2 richting Eindhoven. Tussen Kelpel-Oler en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een autobrand. En op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht.
7: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos. Turks fluit is mooiste fluit. Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
8: Oh, is mooie Turkse fluit.
7: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet? Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
8: Oh, dat is mooi.
7: Turks fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
9: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.
10: Who's this?
11: Oh, Cornelius!
10: Cornelius!
11: Yeah!
10: Oh, Cornelius!
11: Listen!
10: Bye-bye.
11: Listen!
10: Yeah, man, what's up?
11: I'm in trouble.
10: Yeah.
11: My girl just

0: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
4: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
5: ABC.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat een natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. Het is nog altijd niet bekend wie verantwoordelijk kan worden gehouden voor de met explosieven geladen drone die in de nacht van dinsdag op woensdag ontdekt werd en in de lucht tegen een vrachttoestel van DHL aanvloog. De media schrijven verder dat de luchthaven van Leipzig vaker gebruikt wordt als tussenstop voor militair materieel. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Hun situatie wordt zorgwekkend genoemd omdat burgerpatrouilles in Ceuta hun wijken proberen te zuiveren van de migranten. Van de 72.000 Marokkanen die Ceuta vorige week binnenvielen, zijn er nog 2000 achtergebleven. Lokale autoriteiten zeggen dat het er meer kunnen zijn. Zij denken eerder aan 6.000. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. De kans is groot dat er een vijfde regionale hittegolf en de tweede officiële hittegolf van 2026 de boeken ingaat. Maandag en dinsdag tikt de thermometer redelijk normale waarde aan, daarna lopen de temperaturen weer fors op. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Naast de grenscontroles heb je nu vertraging op onder andere de A2, Maastricht richting Eindhoven. Tussen Gratum en Weert-Noord is de weg dicht. Dat komt door een vrachtwagen die in brand staat. Je kan omrijden via Venlo over de A73 en de A67 en het gaat waarschijnlijk tot 7 uur vanavond duren. En op de A16 Rotterdam richting Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 2 rijstroken zijn dicht. An extremely hot summer with the mighty KBC. Mighty KBC, where the music never stops.

We are officially 891. The hottest station on your AM dial.

0: Jouw hit. Jouw hit. Jouw hit. Jouw station. Jouw station. KBC. Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
3: Hè? Ja!
1: Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
0: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Duitse media melden dat het Oekraïense vrachtvliegtuig op de luchthaven van Leipzig, waar gisteren dichtbij een drone met een explosief werd aangetroffen, geladen was met militaire munitie. Dit zou vlak daarvoor vanuit Frankrijk naar Leipzig zijn vervoerd. In de Spaanse exclave Ceuta zijn nog altijd duizenden migranten uit Marokko aanwezig en daarom heeft de burgemeester Spanje om hulp gevraagd. Onder de migranten bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Weer Online voorspelt dat mogelijk volgende week de tweede hittegolf van dit jaar genoteerd kan worden. Rond halverwege de week wordt het weer extreem warm, met op donderdag 35 graden of hoger. Het weer overwegend zonnig, behalve in het noorden, daar raakt het bewolkt. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files door grenscontroles een paar bijzonderheden. A2 Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord stond een auto in brand. 8 kilometer file daar, 40 minuten vertraging. De oprit is dicht en de rijbaan is ook afgesloten. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Gaat waarschijnlijk nog tot 7 uur vanavond duren. Ongeluk met een vrachtwagen houdt 2 rijstroken van de A16 dicht. Dat is vanuit Rotterdam naar Breda bij Dordrecht Centrum. 6 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En een kwartiertje vertraging op de A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom bij knooppunt Hellegatsplein.

0: Mag.
1: Wat mag?
0: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
0: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
3: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
4: KBC.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. Twee mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. De brandweer is in het gebied aanwezig om verdere uitbreiding van het vuur tegen te gaan en er wordt weer volop geblust. Gistermiddag kwam het bericht dat de brand onder controle was, maar dat de brandweer het gebied wel in de gaten bleef houden. Vanmorgen werd bekend dat de noodverordening van de gemeente voor het gebied van kracht bleef. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Volgens Spanje is het grootste deel van de migranten weer huiswaarts gekeerd. Van de 2500 mensen die nog in Ceuta verblijven, zijn er ruim 1000 minderjarig. De burgemeester heeft Spanje om hulp gevraagd en 25 miljoen euro aan noodsteun gekregen. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Op het adres was een verzekeringskantoor gevestigd. Toen bleek dat de Belgen niet de eerste gedupeerden waren. Zeker 120 gezinnen zijn opgelicht. Het gezin boekte een andere woning via Booking.com, maar ook dat vakantiehuis bleek niet te bestaan. Het lokale toerismebureau heeft voor het gezin alsnog een vakantieadres weten te vinden. Nu.nl heeft Booking.com om een reactie gevraagd. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Naast de files vanwege Duitse grenscontroles toch een paar bijzonderheden. Stond een auto in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is dicht bij Weert Noord. Nu al 40 minuten vertraging daar. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Naar verluid blijft de A2 dicht tot een uur of 7 vanavond. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Ongeluk met vrachtwagens. De weg is weer vrij. Staat nog 6 kilometer file vanaf knooppunt de Ridderkerk. 10 minuten vertraging.

twee 45 toerenplaatjes gehad. We begonnen het zoute uur met Johnny Hates Jazz. Grappige naam voor een groep. Ik moet je zeggen, ik vind jazz best leuke muziek. En net hadden we Let's Dance van Chris Montez uit de jaren 60. Ik heb hem in de Radio Noordzee Landstudio een keer mogen interviewen. En wat een aardige kerel is het, die Chris Montez. Een radiotentoonstelling een eeuw geleden in Nederland. Verderop meer, blijf bij ons. Een uurtje offshore parels met onder meer Chuck Berry, al heel snel, come on. De Electric Light Orchestra en Living Thing. En heel en verderop Odyssey. We hebben The Doors, Lover Medley. En ja, alleen maar leuke muziek eigenlijk. Techniek en montage vandaag Erik. En de samenstelling is gedaan door Bob. Die is overigens elke werkdag tussen 11 en 1 op KBC Radio te beluisteren met Onderweg. Gaan we nog liedjes laten horen van Amstel? Jazeker. Charles Aznavour. Yesterday when I was young.

Een Nederlandse meidengroep, Frizzle Zizzle, op antenne. Met alles heeft een ritme. Ja, dat is wel mooi ook. Dit is KBC Radio. Kijk eens op onze website. Het laatste nieuws lees je dan. kbcradio.nl

0: 50 jaar popmuziek.
1: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
2: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. De veiligheidsregio in Limburg laat weten dat de natuurbrand bij het natuurgebied Boshuizerbergen opnieuw is opgeleid. Van de 72.000 migranten die vorige week vanuit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta trokken, is het niemand gelukt om verder naar het Spaanse vasteland en de rest van Europa door te reizen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie. Een Belgisch gezin dacht in Italië via Booking.com een fijne vakantiewoning te hebben geboekt, maar eenmaal op de bestemming aangekomen bleek het huis niet te bestaan. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Weert Noord. 7 kilometer file en een half uur vertraging. Er stond daar een auto in brand. De weg is nog steeds dicht voor opruimwerkzaamheden. Tot 7 uur heeft Rijkswaterstaat mij verteld. En tot die tijd moet je dus omrijden. Dat kan via Venlo over de A73 en de A67. Controles aan de grens met Duitsland op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk rijdt het langzaam met over 2 kilometer met een vertraging van 10 minuten.

This is the new Radio Caroline.

The Doors met een hit uit de jaren 70, Lover Medley. Persoonlijk vind ik dat een hele leuke groep, nog altijd. Dit is Het Zoute Uur bij KBC Radio. En als het gaat over radio, als het gaat om het fenomeen radio, mag je Nederland best een van de voorlopers noemen. Een eeuw geleden, 100 jaar geleden, in 1925, werd er in het Koerhuis in Scheveningen al een radiotentoonstelling gehouden. Het eerste Nederlandse radiosalon, zo heette dat. Ik heb er een poster van gezien. Met een keur aan toenmalige radioontvangsttoestellen. En we gaan door, vrienden en vriendinnen, met de muziek, het verhaal van Gilbert O'Sullivan. Hij zingt Get Down.

0: 7-Up. Heerlijk. Proef koele, frisse 7-Up. Het sprankelt als u het drinkt. Het tintelt op uw tong.
1: 7-Up, 7-Up, 7-Up lest elke dorst.
2: Radio Veronica presents... Billboards, American...

0: En even terugkijken, Gilbert O'Sullivan. Daar begonnen we dit gedraaide blok van drie liedjes mee. Later heeft hij die O weggelaten. We hadden My Generation van The Who. En net Sheila E. Voor mij zit het er weer op. Tot de volgende show. Mooie dag nog.
1: Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all this crazy question they're asking me? This is the craziest party that could ever be.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Dat is niet nodig omdat de regionale waterbeheerders alles onder controle hebben. Vorige week werd er ook niet ingegrepen. In het MTW zitten de waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, Rijkswaterstaat en enkele ministeries. De waterschappen zelf nemen in hun eigen gebied wel maatregelen. 4 mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Op 8 maart hing er een spandoek aan een café met de tekst Depla dood. Het onderzoek liep eerst vast, maar toen op 20 mei na rellen verschillende NAC-supporters werden gearresteerd, vond de politie in de telefoon van een van hen een foto van het spandoek en de 4 verdachten. 1 verdachte komt uit Oosterhout, de 3 anderen uit Breda. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Eerder werd van 75 doden gesproken. De meeste migranten zouden huiswaarts gekeerd zijn, maar volgens Vivas zijn er nu nog tussen de 3000 en 5000 achtergebleven. Onder de achterblijvers bevinden zich zo'n 1000 minderjarigen. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Sinds de invoering van de controles in september 2024 is het aantal ongelukken gigantisch toegenomen. Het was vooral raak op de A12 bij Zevenaar en de A1 in Twente. Het gaat om respectievelijk 82 en 42 ongelukken. 2 mensen zijn hierbij overleden en er vielen 12 gewonden te betreuren. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven stond bij Weert Noord een auto in brand. De weg is daar dicht en het blijft zo tot 7 uur vanavond. Dus verkeer richting Eindhoven kan maar beter omrijden via Venlo. Dan pak je eerst de A73 en ga je verder over de A67 weer richting Eindhoven. Grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer file met 10 minuten vertraging.
4: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
5: We are officially

0: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het landelijke crisisteam Management Team Watertekorten komt sinds een paar weken bij elkaar en praat dan over de verdeling van het water. Ook deze week heeft het team besloten om geen nationale maatregelen te nemen. Vier mannen zijn opgepakt omdat ze op een spandoek een doodsbedreiging aan het adres van de burgemeester van Breda, Paul Depla, hadden gericht. Bij de overtocht van Marokkaanse migranten vorige week naar de Spaanse exclave Ceuta zijn zo'n 100 mensen omgekomen. Dat maakt de bestuurder van Ceuta, Juan Vivas, bekend. Rijkswaterstaat meldt dat het aantal ongelukken op snelwegen door de Duitse grenscontroles fors gestegen is. Vooral op de A1 en de A12 ging het vorig jaar tientallen keren mis. Het weer overwegend zonnig. In het noordelijk kustgebied kunnen een paar buien vallen. Bij een matige westelijke wind is het 19 tot 25 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn niet zo heel veel files te melden. Toch een paar opvallende zaken tussen de 60 kilometer die in totaal staat. Op de A2 Maastricht-Eindhoven stond een auto in brand bij Weert-Noord. De weg is daar dicht en dat blijft nog zo. Volgens Rijkswaterstaat tot 7 uur vanavond. Dus tot die tijd omrijden via Venlo over de A73 en de A67. Grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 10 minuten vertraging tot aan de grens. Op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht bij Arnhem-Noord een afgesloten rechte rijstrook. Daardoor 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A9 veroorzaken file op de omleidingsroute, de A22, Beverwijk-Velsen. Bij Beverwijk een kwartiertje vertraging.

0: Een gemiste oproep kan zomaar een gemiste klant zijn. Gelukkig is er Lucas, de AI-receptionist die nooit slaapt.
1: Hi, met Lucas. Ik filter onzin, plan afspraken en zet alles in je agenda.
0: 14 dagen gratis bellen met jouw eigen AI-receptionist? Kijk op lucas.nl. Lucas, met een O.
2: Uw stoelgang ondersteunen? Ontdek Mattison psylliumvezels bij de online drogist. Deze biologische plantaardige vezels dragen bij aan een normale darmfunctie. Nu met 25% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. Volgens de rechter is ook bewezen dat van I, die zichzelf buurtopa noemde, duizenden beelden van kindermisbruik in zijn bezit heeft gehad. De straf pakt lager uit dan het Openbaar Ministerie had geëist, omdat de rechtbank niet alle beschuldigingen bewezen acht. Van I moet zich laten behandelen en mag geen contact met minderjarigen meer hebben. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De veiligheidsregio weet nog niet wat de omvang is, maar er is grip 1 uitgeroepen. Er is een commandoteam naar het gebied gegaan die de inzet van de verschillende hulpdiensten stroomlijnt. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Afgelopen vrijdag woedde op dezelfde plek ook al een natuurbrand. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Griekse media melden dat het slachtoffer uit een opblaasboot viel. Volgens bronnen bij de kustwacht is voor het huren van dit soort vaartuigen tot 30 pk geen vaarbewijs nodig en daarom zijn dit soort boten populair. 3 jonge kinderen waren getuigen van dit ongeval. De Griekse autoriteiten onderzoeken hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. De Americana Music Association laat weten het werk van mevrouw Parton al lange tijd te bewonderen en noemt haar een van de grootste ambassadeurs die de muziekwereld ooit gekend heeft. Muziekblad Rolling Stone meldt dat Parton de prijs niet persoonlijk in ontvangst zal nemen, maar een videoboodschap opneemt. De zangeres heeft al een tijdje last van gezondheidsproblemen. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Morgen een mix van wolken en de zon. Bij een zwak tot matige noordwestenwind wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch een paar bijzonderheden tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo staat 2 dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven, want er stond een auto in brand bij Weert Noord. De afsluiting duurt tot 7 uur vanavond voor bergingswerkzaamheden. Omrijden doe je richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, vanaf knooppunt Oudijk 2 kilometer file door de grenscontroles. De vertraging is 10 minuten. En op de A28 Amersfoort-Utrecht, bij Utrecht 4 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar.
6: We

0: Jouw hits, jouw station.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een Candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan niet al te veel files, toch zijn er een paar opvallende zaken tussen de 100 kilometer die er in totaal staat. Zo is de A2 dicht, Maastricht-Eindhoven bij Weert-Noord. Daar stond eerder vanmiddag een auto in brand. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Die lijken nog tot 7 uur vanavond te gaan duren. Dus tot die tijd omrijden richting Eindhoven via Venlo over de A73 en de A67. De berm langs de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag staat in brand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. De vertraging voor het verkeer op de A12 vanaf Zoetermeer 7 kilometer file met 35 minuten oponthoud.

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, de Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, de Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891 en...

0: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
1: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
2: Mag.
3: Wat mag?
2: Je weet wel, Mac.
4: Hè?
2: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
5: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
6: ABC.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. 1 brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. 3 van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. Zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. En de Spaanse Guardia Civil houdt rekening met een nieuwe grote poging om de enclave Ceuta binnen te komen op 15 augustus. Volgens de politie gaan op sociale media oproepen rond voor een massale oversteek. De autoriteiten denken niet aan zo'n grote toestroom als vorige week, maar vrezen wel opnieuw veel migranten. Als verzamelpunt wordt opnieuw de Marokkaanse kustplaats Fnidek genoemd, vlakbij de grens met Ceuta. Vorige week bereikten 10.000 migranten de Spaanse enclave. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De spits verloopt rustiger dan gebruikelijk. Dat komt natuurlijk door de zomervakantie. Toch een aantal incidenten. Er stond vanmiddag een vrachtwagen in brand op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De boel wordt daar geborgen bij Weert Noord. De weg is dicht voorlopig tot 7 uur vanavond. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67. Nasleep van een ongeluk op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. Vanaf knooppunt Empel 9 kilometer file en een 1/2 uur vertraging. De weg is daar weer vrij. Geldt nog niet voor de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Daar stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en ook de verbindingsweg naar de A4 richting Delft is dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Langzaam rijden kan ook op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. En wel over 4 kilometer tussen Oorschot en Moergestel kost je 10 minuten extra.
9: We are officially the hottest AM station.
10: 891. Windkracht 6 tot 7.

Wilskracht 6 tot 7. De leukste hits uit de jaren 60 en 70. KBC.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De 55-jarige Erik van I uit Stadskanaal is tot 4 jaar gevangenis veroordeeld, waarvan 1 jaar voorwaardelijk voor seksueel misbruik van 3 jonge meisjes. De kinderen zijn tussen de 4 en 8 jaar. In het Zuid-Hollandse Ouddorp is in het duingebied een natuurbrand uitgebroken. De autoriteiten melden dat bij het blussen een brandweerman gewond geraakt is. Een 42-jarige vrouw uit de buurt van Rotterdam is gisteren voor de kust van Kreta verdronken. Dat wordt door een woordvoerder van Buitenlandse Zaken bevestigd. Volgende maand, op 16 september, krijgt de Amerikaanse countryzangeres Dolly Parton in Nashville de Lifetime Achievement Award. Het weer. Vanavond en vannacht vallen hier en daar wat lichte buien. Verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2 Maastricht-Eindhoven. Althans, de weg is daar dicht bij Weert-Noord voor bergingswerkzaamheden na een autobrand. Omrijden kan via Venlo richting Eindhoven. Pak je eerst de A73 en verder over de A67. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag stond de berm in brand op knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook en de verbindingsweg naar de A4 richting Delft zijn dicht. Omrijden kan via Leiden over de N11 en de A4. Want op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag momenteel nog 7 kilometer file van knooppunt Prins Klausplein met een half uur vertraging. 10 minuten extra reistijd nog op de A27 vanuit Utrecht naar Almere. File staat tussen Hilversum en Huizen en is 5 kilometer.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castlelake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Bij Oudorp op Goeree-Overflakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. De brand ontstond vanmiddag in de duinen tussen Oudorp en het strand. Eén brandweerman raakte tijdens het blussen gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Omdat er weinig bluswater beschikbaar is, worden speciale waterwagens ingezet en is ook een blushelikopter onderweg. De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Bij een botsing tussen twee trams in de Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. Drie van hen verkeren in levensgevaar. De aanrijding gebeurde toen een tram achterop een stilstaande opleidingstram reed in het centrum van de Duitse stad. 7 mensen raakten zwaar gewond, 14 hebben lichte verwondingen. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Hulpdiensten uit de regio, onder meer uit Essen en Recklinghausen, kwamen massaal ter plaatse. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Kaagman had met haar band in de jaren 70 en 80 veel grote hits als Memories, Seasons, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight en Weekend. Daarna werd ze opnieuw bekend als jurylid van het talentenprogramma Idols, waar ze vanaf 2002 6 jaar in zat. Journey Kaagman maakte zich ook sterk voor de rechten van muzikanten als directeur van Stichting Konamis en voorzitter van de BV Pop. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment staan er geen files, wel een wegafsluiting. De A2 Maastricht richting Eindhoven, die is dicht tussen Kelpen-Oler en Weert-Noord. Dat komt door een eerdere autobrand en men is bezig de weg te bergen. Omrijden kan via Venlo over de A73 en de A67.
3: The music never stops. We are a

0: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Bij Oudorp op Goeree over Vlakkee breidt de grote duinbrand zich uit. Zo'n 8000 vierkante meter natuur is al verloren gegaan en iedereen wordt opgeroepen uit het gebied weg te blijven. Bij een botsing tussen 2 trams in het Duitse Gelsenkirchen zijn 21 mensen gewond geraakt. 3 van hen verkeren in levensgevaar. En zangeres Journey Kaagman is overleden, zo meldt haar voormalige band Earth and Fire. Ze werd 79 jaar oud en leed aan Parkinson. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht, thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
4: Geniet van heerlijke visgerechten en spannende vegetarische verrassingen. Altijd bereid met de beste ingrediënten. Bij iFood begint elke bezoeker aan een smaakvol avontuur vol gastvrijheid. Proef vandaag nog zelf. Check i-food.com voor meer info.
5: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Oudorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro, omgerekend ruim 7 pond per aandeel. Dat bod is geaccepteerd, waarna concurrent Castle Lake zich terugtrok. EasyJet was al langer onderwerp van een overnamestrijd. De luchtvaartmaatschappij is gemeten naar het aantal passagiers de vijfde van Europa. De budgetvliegmaatschappij EasyJet bestaat nu 32 jaar en beschikt over 356 vliegtuigen. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hantavirus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. De man had alleen milde klachten en vertoont inmiddels geen symptomen meer. De Andes-variant is de enige vorm van het Hantavirus die van mens op mens kan worden overgedragen. De Franse autoriteiten brengen zijn reis en zijn contacten samen met andere Europese landen in kaart. Er is geen verband met de virusuitbraak eerder dit jaar in Argentinië. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
6: With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops.
7: We are a

0: power, more energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: KBC!
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in

0: dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws.
2: De grote duinbrand bij Oudorp breidt zich niet verder meer uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. De Britse prijsvechter EasyJet wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Apollo Global Management voor 6,7 miljard euro. Een Frans-Argentijnse toerist heeft de Andes-variant van het Hantavirus opgelopen na een reis door Frankrijk. Hij en zijn gezin zitten nu in isolatie in Spanje. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. Het blussen blijft moeilijk omdat de kern van de brand lastig bereikbaar is voor de brandweer. Daarom wordt er ook een blushelikopter ingezet. De brand ontstond vanmiddag in het natuurgebied tussen Ouddorp en het strand. Hoe groot het getroffen gebied precies is, wordt nog onderzocht. Eerder werd gezegd dat er al zo'n 8000 vierkante meter natuur verloren gegaan is. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. Peter van der Bos, zoals Scott eigenlijk heet, had MS en zijn gezondheid ging de afgelopen tijd snel achteruit. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Zijn familie noemt hem vooral een warme broer, oom, vriend en een man met een enorme liefde voor muziek. Later wordt nog bekendgemaakt wanneer mensen afscheid van hem kunnen nemen. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Een extreme.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. De grote duinbrand bij Ouddorp breidt zich niet verder uit. Volgens de veiligheidsregio houden aangelegde stoplijnen het vuur nu tegen. En de Surinaams-Nederlandse artiest Tony Scott is vandaag overleden in het bijzijn van zijn familie. De 54-jarige pionier in de hip-hop en dance had hits als Get Into It, Gangster Boogie en Love Let Love. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

possession of the groove.

0: 1.
1: Wil jij je woning meer waard maken? Hitif regelt alles voor jouw warmtepomp. Van gratis online check tot volledige installatie. Doe nu de gratis check op hitif.nl. Hitif, minder gas, hogere woningwaarde.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. De tanker heeft naar schatting 110.000 ton ruwe olie aan boord en ligt in een ecologisch kwetsbaar zeegebied met koraalriffen, zeevogels, zeeschildpadden en de zeldzame Arabische bultrug. De autoriteiten in Oman willen dat het schip van de Russische schaduwvloot zo snel mogelijk uit het gebied wordt weggehaald. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. Medische teams maken zich grote zorgen omdat veel nieuwe besmettingen buiten beeld ontstaan. Daardoor wordt het veel moeilijker om patiënten op te sporen en verdere verspreiding te voorkomen. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat de uitbraak kan uitgroeien tot de grootste ooit in Congo, als gevolg van tekorten aan geld en personeel en de onrust in het gebied. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
3: We are

0: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
1: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
2: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Voor de kust van Oman dreigt een grote milieuramp door een lekkende olietanker die aan de grond is gelopen. De olievlek is volgens Greenpeace inmiddels uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer.

0: kilometer. De ebola-uitbraak in Oost-Congo breidt zich snel uit. Bijna 4000 mensen zijn besmet en het dodental loopt richting de 2000. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Ja, Breker, kom er maar even uit. Hier is de spuitelf op de truck.
2: Ja, goedemiddag. Het is hier met Roderick van Overloop, zeg, kerel. Goedemiddag, zeg. Ik kan jullie bijna niet verstaan, zeg.
1: Ja, Roderick, wij kunnen jou ook niet verstaan. Het klinkt een beetje kak.
2: Verrek, zeg. Dus jullie verstaan mij ook niet?
1: Nee, wij kunnen jou niet verstaan, nee.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakje gaan kopen?
1: Volgens mij, Roderick, moet je gewoon een nieuw bakje gaan kopen. Stay tuned.
3: De echte professionals kiezen voor Serio wireless antennes. Deze zijn geschikt voor 4G LTE MIMO, wireless LAN, Tetra en GSM. Maar ook voor al uw andere communicatietoepassingen en oplossingen. Voor een betrouwbare Europese kwaliteitsantenne kijkt u snel op serioantenne.nl. Serio wireless antennes.
1: Ja, Breker, kom maar.
2: Hé, hey, met Roderick hier weer. Ik heb een nieuw bakkie. Kun je me nu wel verstaan?
1: Nee, Roderick, het klinkt nog steeds heel erg kak. Ik ben bang dat je nu weer een nieuw bakkie moet gaan kopen.
2: Dat meen je niet, zeg, hé. Moet ik zeker weer een nieuw bakkie gaan kopen?
4: Koop je cb bij KBC.
5: Roger.
4: Ga naar kbcimport.com.
6: Dit is KBC Radio.
7: Al

Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere zaterdagavond het New Country programma Hits from the Heartland op KBC Radio. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke zaterdagavond van 11 tot 1 naar de Mighty KBC op 891.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Uit opgevraagde documenten blijkt dat Paul wilde wachten met de bekendmaking van het besluit. En dat lijkt in strijd met haar eerdere uitleg aan de Tweede Kamer over waarom de publicatie was uitgesteld. Een Kamermeerderheid wil juist van die inhoudingsmogelijkheid af. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. Volgens de bond verkeren de 234 werknemers in Nederland daardoor nu in grote onzekerheid over hun baan en inkomen. FNV vindt dat medewerkers niet de dupe mogen worden van de financiële en strategische keuzes van het bedrijf. De bond benadrukt dat weer eens wordt aangetoond dat het plan van het kabinet om de WW te verkorten onverstandig is. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het was al de 7e gespreksronde tussen de twee landen. Belangrijke onderwerpen zijn de ontwapening van Hezbollah en de terugtrekking van Israëlische troepen uit het zuiden van Libanon. Maar Hezbollah zelf neemt niet deel aan de gesprekken. Eerder werden de onderhandelingen tijdelijk stilgelegd na beschuldigingen over het lekken van informatie. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht worden 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
1: The mighty KBC, where the music never stops.

0: More power. More energy.
1: 891.
0: We are the mighty KBC.
2: KBC!
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen volgens militaire bronnen. Voormalig minister Paul van Sociale Zaken hield een besluit over het loon van arbeidsmigranten stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon in te houden voor huisvesting. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van fietsfabrikant Excel, het moederbedrijf van onder meer Babu, Sparta en Batavus. De 234 werknemers in Nederland verkeren in grote onzekerheid. En de gesprekken tussen Libanon en Israël over de veiligheid en ontwapening zijn volgens bemiddelaar de VS goed verlopen in Rome. Het weer vanavond en vannacht kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog. In de nacht wordt het 10 tot 16 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
5: Jij altijd al Turkse fluit willen hebben op vrachtauto? Turkse fluit. En jouw vrouw wordt niet boos.

0: fluit is mooiste fluit.
1: Hé, hey, is een mooie fluit, hè?
2: Oh, is mooie Turkse fluit.
1: Is een mooie fluit voor op vrachtauto, niet?
2: Jij thuiskomen, jij fluit, jouw vrouw eten klaar.
1: Oh, dat is mooi.
2: Turkse fluit is mooi. Turkse fluit 24 volt en Turkse fluit 12 volt.
0: Bestel nu de originele Haido Turkse fluit. Bij kbcimport.com.

0: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Met ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid, maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
2: We are.

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. With the mighty KBC, the mighty KBC, where the music never stops. We are a

Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De duinbrand bij Oudorp is onder controle. De brandweer blijft nog wel de hele nacht aanwezig om nieuwe vuurhaarden direct te blussen. Bij de brand is ongeveer 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan. In de ochtend wordt het gebied verder gecontroleerd om ook smeulende resten in de bodem nog te doven. Eén brandweerman raakte ernstig gewond tijdens de bluswerkzaamheden en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Het was al de vierde natuurbrand in de regio in minder dan een week. De Amerikaanse president Trump wil het wat hij noemt geboortetoerisme aanpakken door met een nieuw decreet te voorkomen dat sommige kinderen automatisch een Amerikaans paspoort krijgen. Volgens Trump gaat het om gevallen waarin ouders bewust naar de VS reizen om hun kind daar geboren te laten worden. Het automatische staatsburgerschap bij geboorte is al langer een speerpunt in Trumps immigratiebeleid. Maar van het Amerikaanse Hoge Rechtshof mag hij dat niet zomaar beperken. Bij aanvallen van Houthi-rebellen op jemenitische militaire doelen zijn al zeker 58 mensen omgekomen, volgens militaire bronnen. De rebellen voerden aanvallen uit met ballistische raketten en drones. Volgens de Houthis waren die aanvallen een reactie op de opbouw van het door Saoedi-Arabië gesteunde regeringsleger. De jemenitische regering heeft aangekondigd de aanval op een later moment te zullen vergelden. Het zou hier gaan om de dodelijkste Houthi-aanval in de laatste 4 jaar. En Oman neemt maatregelen tegen een lekkende olietanker uit de Russische schaduwvloot voor de kust van het land om de schade aan het milieu te beperken. Die tanker ligt al weken gestrand en lekt olie in zee. Volgens Greenpeace is de olievlek al uitgegroeid tot zo'n 600 vierkante kilometer. Het is nog onduidelijk waardoor het lek is ontstaan en welke maatregelen Oman precies neemt. De tanker uit de zogenoemde Russische schaduwvloot is door het Kremlin ingezet om westerse oliesancties te omzeilen. Het weer, kans op lichte regen in het noorden, maar verder is het droog bij 10 tot 16 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag krijgen we een mix van wolken en zon en wordt het 21 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws. An extremely hot summer with the mighty KBC. The mighty KBC, where the music never stops.